0: 包括不是睡到他的时代。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.